0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Fehlprogramm sah wie, wo Gott das heilhaft vollbracht, durch den Sehen Jesus Christus. Ich glaube bestimmt, dass da von der Warte so eine Menschen sind, die nur das Programm horchen. Wollt nicht wirklich die Klarheit haben über das Heil an Christus und wollt die Bibel ans Lied über das Thema. Ich lade ihn nicht weiter an, nur das Programm zu hören, um zu sehen, was die Bibel ans von der weiter lehrt, hier in diesem Hebräerbrief von, wo die ganze Welt geschaffen ist durch Jesus und für Jesus. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht weiter machst, richtig sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Mein Freund, wir sind von da weiter zurück in das Hebräerbuch und wir sind in der zweite Kapitel in den 11. Vers. Aber ich war den 10. Vers nicht rot so gönne, Leute, ohne ein Bett mehr zu sein davon. Dort ist ein von den Vers, die sehr recke Einhalt habe, die wert sind, Gott zu bechecken. Die 9. und 10. Vers sind endlich dort hort von dit Kapitel hier. Und ich lese die hier weiter. Aber wie seine Jesus, die für ein Stoot gelehrt gemacht wie aus der Engel, für dort Lieder, der ich ihm dood, nun mit Herrlichkeit an ihr gekrönt, dort he durch Gott seine Gnade den Dood schmecken soll für aller Mann, dann dort geziemt dem, wegen wem alles ist und durch wem alles ist, und dem, dort he vielsehens zur Herrlichkeit führt, dort he den Seligkeitsherrführer durch Lieder vollkommen machen soll. Nu waren alles es wegen am en alles es derch am. Hij, Jesus Christus, moog alles en die waren van am gemoogt. Ik kan dat meest niet begrijpen, vriend, niet bloos dat hij alles moog, maar dat alles van am gemoogt is. Nu wanneer de weten was waarom deze welt al hier is, nou dan moet we zeggen dat es hier wil Jesus dat zo wil ha. Für mehr Einsicht, wo wir mit der Lure, was wir bei ihm sind, dann wo wir verstehen, und wo wir dann nicht verstehen, wann es uns geht, na dann können wir ihm fragen, und ich glaube, hey, wird uns das deutlich machen, als mir so. Diese Welt all ist sein Welle, die besteht von ihm, und die hat den Anfang in ihm. Und dann sagt er an dem, dass er vielsehens zur Herrlichkeit führt, Seh nu, dit is Gott sein Zweck. Gott haft ook een Zweck in der Zukunft, darin, dat hij sein König wordt op sein heilige Burg Zion handstalle. Dort is ook beschreven in den 2. Psalm. En Gott deed nu verwoords arbeiden met dort, aber nu gerood deed hij een Volk für zichzelf uitwählen, derg sein Nomen. En die, den hij uitroepen deed van de Welt, komen van allerhand verschiedene soorten Menschen. Dat is interessant. Ik ha in mijn jaren gezien hoe God zonen na zijn raden roepte, die voor jaren weer kerkelijke lieden was, maar weer niet waren geboren. Ik ha ook zonen gezien en met je arbeid die niemals hadden van Jezus en zijn raden geheerd. Jo, de Heer brengt veel zins na zijn heerlijkheid. Hij zegt ook dat den zeligheidsherführer Dech Lieder vollkommen machen soll. Ich will ein Bett was sagen von dort langet Wort, Seligkeitsherführer. Dort nämlich das Wort kommt weiter fair in den 2. Vers in dort 12. Kapitel. Und dann in Apostelgeschichte 3,15 ist dort auch weiter zu finden. Dort wird verschieden übersagt. Totide ist es übersagt als Held oder König sehen. Aber dort wird auch eben gesagt als Kapitän. Endlich meint dort einer, der ein Leiter ist. Ein Bibellehrer sagt, dort ist wer es, der eine Arbeit anfängt und auch vor dich macht. Anders gesagt, hey, Jesus, es der Anfang und dort eng. Oder so, als er doch gesagt ist in der Schrift, hey, es dort A und dort Z. Hij heeft de radingsarbeid angefangen en ook voor dich gemaakt. Aber da is dan ook nog een lei, en dat is, dat het zegt dat de Seligkeitsherführer vollkommen je mocht wort der sin lieder. Wat meint dat volkomen? Dat meint endlich dat hij dat ziel riekt, dat hij am Anfang had als hij anfangt met de radungsplan. Hij ging num trits en starf door voor aan ze zin. Aber stund dan ook ab van dood en ging terug num voder am Himmel en zat zich door dood tot dem voder zijn rechte hand. En am wat door dich ook geëerd voor wat hij gedone had. Dat is alles en dat wordt volkomen verbungen. Hij funkt dat aan en moekt dat ook voor dich. Wat er dat aanvang en ook dat eng. En wo deed hij dat? Door dich dat hij op God zijn troon zat? Oh nee. Door dich dat hij naar deze eerd kwam en neem aan zijn mensheid op zich? En wat deed hij als hij hier mag mensheid weer? Na jo, hij smaakt den dood, es ans je zegt. En in negende vers hier in dat tweede kapitel zegt het dat hij den dood smaakt, voor alle man. En dat meent niet bloos dat hij door een triets starf. Dat neemt veel meer aan als dat. Dat meent ook dat poort van den dood van God afgesneden te zijn. Hij wil niet bloos een zeer religieuze man, om bewijzen dat we kunnen religieus zijn. Hij wil ook niet een martier, wanneer hij in eenem zin, vielleicht ook weer. Hij is niet bloos een goed het verbeeld, vriend. Nee, nee, hij kwam erop naar deze eerd mensheid te raden, die radung voor zich te maken. En nu is door een man en een heerlijkheid, die mensheid tegen om hemel neem, door voor ons en te stonen. Hier in deze wereld deed hij God op een boren. Door hem hemel deed hij mensen vertreden. En wie worden dat zijn in dit boek, en dem dat aan wordt een hoge priester genaamd. En nu leef ik ze weer reed van den elfde vers. Dan die heilig mocht, en die heilig mocht worden, zijn alle van eind. Doorwegen schemt hij zich niet aan brede tonane. Mij valt dus vers zeer. En heilig meent niet wat veel mensen denken dat het meent. Veel Christen denken zo dat het meent dat een man zeer fram zijn en immer gescheid zijn zoals een goede jong zal zijn. Over heiligheid, zoals dat woord hier gebruikt wordt en wat dat meent met de heilige geest om zijn, heeft te doen met God zijn woord en ons. Ons zo'n vertreder te maken als hij wil hebben dat wij zelen zijn. Dat meent nu God zijn woord te wandelen en jo, dat is de heilige geest zijn arbeid en ons hoort. Wann wir uns zu arm hangeben. Da ist noch ein Weg, wo dort wird heilig morgen gebrückt wird. Und wann es mit Jesus Christus zu tun hat, so als hier in den elften Vers, dann meint dort ein hangeben, ein Ansehne von einer gewissen Arbeit. Das ist nicht so viel, was ein Mensch tut oder ist, lieber ist

Dorsen Sunna, de det utlaya, dot det blos van de Hebräer Christen reden det, vils Jesus in Judvia, en des brief om meeste winst, to de Hebräer Christen geschreven wordt. De zaya dan vils dat zo es, zed de schreven dot det meint, dat Jesus to zine Jude brede zed, dat he got zin nomen to antwoord bekannt moke. Ik wil dat niet verstreden op een dag. Dat zegt hier ook dat hij en de gemeente zingen wordt. We zullen hier vielleicht een beetje tijd nemen, dat wordt breder en beetje beter te bechecken. Wer zijn werkelijk Jezus zijn breder? Nou, eerstens, wanneer we dem Herr Jezus aannemen als ons heiland, dan, zoals de Bijbel dat zegt, en hoor ik wat ik zei, zijn we wedergeboren. Dat zegt ook dat wie dan God zijn kinder zijn, en wanneer Jezus God zijn zoon is, en wie God zijn kinder zijn, dan zijn we ook Jezus zijn breder en dem zijn. Niet bloos de Hebräer Christen zijn we. En ook wieder, Paulus deed door zeer verstreden en Rema en andere steden, dat dan nu geen onderscheid is tussen Jude en Heide. We hebben alle de nemelijke gelegenheid, God zijn kinder te zijn. Also, moet ik tot den entschluss komen, dat wanneer hij hier in Hebräer 2, 12. Vers, van Brede redt, dan heeft hij alle Christen im Sinn. Daarmee meen ik ook niet te zeggen, dat de Juden niet zullen die nämliche Gelegenheit hebben, als ergens zes wer dat Evangelium te hören. Endlich is dat zo, dat dat Evangelium ganz am Anfang zo meer bloos tot de Juden gegeven wordt. Dat wir nicht so viel, dat die in Ratret verreicht hadden, aber wils all die am Anfang met dat Evangelium te doen hadden en arbeiten deden, werden alle Juden. En dat Evangelium funk an sich te verspreiden van Jeruzalem, en dat wir een jüdische Staat. En Jesus zei ook te zien jingen, dat ze daar anfangen zullen. Aber dat neemt niet lang, maar dat Evangelium naar de Heide käme. Zoals die genannt worden. Door weer Peter met dem Cornelius, van behouden hast. En als dat eerst eenmaal uit Jeruzalem weer, dan ging dat pinig wieder wat over de ganze welt. Die dan weer verspreid weer. En dat is je dan nu ook nog zo. Dat evangelium zal en de ganze welt verspreid worden. Daar zijn nu nog veel steden in de welt, waar dat evangelium van Gods in de raden niet bekend is. En daar is geen groep mensen die meer verreicht hebben dat evangelium te horen. En dat neemt ons plotdeutsche mensen ook in, vriend. Wie hebben dat evangelium? Maar dat is bloos de Gods in de genoden en erbormen, dat wie dat verreicht hebben dat te horen. Want er ook veel zijn in de welt die dat nog niet gehoord hebben. Dat redt hier in den 12. Vers van de gemeente. Dat woord dat ik gemeente even zat ha, heeft de mening van een religieuze verzameling. En dat is meer als bloos een toepkomen voor ergen woord, dat heeft te doen met wat geestelijkheid. 13. Vers. En wader, ik woor mijn vertrouwen in die zaten, en wader, check, ik en de kinder die God mij gegeven heeft. Dit is nu genomen van dat Jesaja-boek, dat 8. Kapitel, en de 17. en 18. Vers. Dit geeft ons dan een goed beeld van hoe de Heilige Geest de Schrift uitleiden deed. Door zijn zonen, zum Beispiel, die proberen dan de profeten erschrieven uit te leiden, dat hij niet van Jezus Christus redde. Wanneer een dat poort door in Jesaja 8, 18 lezen deed, dan hield zich dat een beetje zo als wanneer Jesaja door van zijn eigen zins redt. Aber hier in Hebräer sagt die Schriever, dat Jesaja endlich van dem Herr Jesus rede deed. Also, wann irgendwer proeft, de profeten ihre Schrift zu uitleien, dat het Jesus uitlaat, dan doen ze jegen, dat uitleien rede, dat de Heilige Geest tot die Schrift geeft, zoals hier in dit poort. Wann ook behoole hast, dat als de Herr Jesus vom dood abgestoene weer, dat hij te Marie Magdalena zeed, beschreven in Johannes 20. Kapitel 17. Vers, o begonnen mijn breda en zei aan, ik go en nap no mijn voda en jun voda, en no mijn God en jun God. Als Jezus door zeed, go no mijn breda,
red he van zine jinge, en de vire je dan alle, jude. Wie matte opmerksam zinne, wanda wat je wisset, to je wisse je jeft oder beschreven is, dat wie dat nicht falsch anwende, done. Dat is wat, dat wie hier in dis brief even ook nicht verjeten zullen. Wann wie schrift reicht uitleihe, dan is het ook leichter dat reicht anzuwenden. 14. Vers. Wils nu die Tjinge on Fleisch en Blut ondeel ha, neem hij ook ondeel on datzelfde, zodat hij dich den dood dem vernichten kan, die gewalt had over den dood, dat heet de dievel. Dit is dan een zeer klaret aandiede van Jezus zijn mens worden, zijn becharpere, heet dat, dat hij mensheid op zich neemt. Jezus Christus kwam niet in zo'n weich als de Juden dachten dat hij komen would. Ze hadden dat even goed weten kunt, wils de profeten hadden dat klaar gemaakt hoe hij dat eerste maal komen would. Aber an interessiert dat niet, ze willen leven am als tjenig hebben. En erstaltet, worden ze dan dat beriemste tjenigrijk zijn. Dat wie er idee. Aber zo als een dat zegt, ze luurden nou een tjenig, die er fijn schlonen wordt en aan hoegeven. Aber, du tjemst en tjleinet, beebt je denk, dat ne vroeg hielen moet. Wils wie vlees en bloot weeren, neem hij vlees en bloot op zich. He weer juist verdem. En hij tjem in deze welt en dan deeg de natuurlijke geboort. Je rood zo als du en ik in deze welt en dan tjemme. Zodat hij derg den dood dem vernichten kon, zegt het weer. Jezus Christus tjem niet bloos der geboort. Zine geboort de tjem hem raden. Ober ook derg den dood. Dat is derg zijn dood en abstonen dat hij ons raden deed. Nicht durch seine Geburt oder sogar durch sein gutes Leben. Sein Tod bracht uns die Radung und das Aufleveren von den jährlichen und ewigen Tod. Nur die 15. Vers. Und den losmachen, die durch Angst vor den Tod lebenslang verschlucht werden. Die Soten hat die Macht über den Tod, wils wie alle gesündigt haben. Und so wird die Todesurteil ab uns alle. Er verlangt den Sünder sein Tod. Ewige dood, en zo weer door angst, mank ons mensen. Ober Jezus heeft ons losgekauft, halleluja. 16. Vers. Dan werkelijk neemt hij niet engel gestalt aan, ober oberom zijn nakomen gestalt neemt hij aan. En dat Oude Testament neemt Christus ter tijde engel gestalt aan. Dat passiert wanneer hij zich van mensen zijn leidt, als de Heer zijn engel. En de Hebreeën verstonden dat. Aber als hij den hemel verleidt en naar deze eerd tjem, neem hij oberom zijn nakomen gestalt aan, dat heet mensen gestalt. God vond gans am Anfang aan met Adam en Eva. Dan zeide hij dat hij komen wordt als de vroeg er zomer, dat heet Jezus, de Messias. Dan zeide God hij wordt en oberom zijn nakomen komen. En dan beet wieder zeide hij dat hij aan de jude familielinie komen wordt, uit dooft zijn familielinie. En dan zei hij dat hij van een jonkvrouw wordt geboren zijn, ohne dat een man door eend woord met wordt te doen ha. De Heer geeft je nog tekens te leng dem weich, dat zij hadden weten zult. Ober, daar waren maar zeer, zeer weinig, die dat aanwoorden als hij kwam. 17. Vers. Daarom moest hij in alle wij zo worden als zijn breder. Dat hij kon een erbarmende en trouwe hoge priester worden en dem wat God aanbelangt, dat hij de mensen er zin betolen kon. De Heer Jezus kwam naar deze eerd, deze welt, en worden mensen gestold. In Filippe 2:7 lezen we, leve moog zichzelf ohne eer, neem knijts natuur aan, en wordt je boeren en aangezene, zoals een gewenlijke mens. Dat wir in woord mensen gestalt. Dat wir in zo'n toestand waar de meeste mensen leefden en de tijd. He wir nicht in een Paulus geboren, he wir in besondere armoed geboren, en een stal, hingen een gasthuis. Waarom? Zodat hij weten kon en metvelen kon, wat die zin tot de mensenfamilie gedaan had.
Wo es dort te zene? Na jo, dort es te zene en de Armut, en de Versiekunge, en den Mord, en wo ammenschlich Menschen eine mit dem andere handle. Dort en viel mehr es de zin te zene. Als Jesus in deze Welt en entscheim wist hij, wat ware Armut wie. Hij ziet zelfs dat die Menschen zien had nicht, wo hij zijn kap kan hanleien. Hij eien niemals in ien het heim. Hij had geen familie buiten de familie, wo hij een nanje boeren wie. Wann hij tot dat volk predje wil, dan deed hij een lam, barje. Wann hij de 5000 wil eten geven, dan barje hij een jong zijn vastpa. O jo, hij kan met vele met die en met mij, en dat helpt zich gelijk, wer du best en wo du best. Hij kan met vele. Hij verstaat ganz krijgt wo du feilst. O, ik weet, manchmal kom wie zo goa no dem Herrem je bed, en dag feilst ik dat zo, dat dat China erst de verstaat wo eenem dat jet. Aber ik zei die, hij weet, en wann du wunderst, woorom hij nicht wat deed, met diene zaag, dan behoud dit, mijn vriend. Daar zijn zaken en dingen, die veel wichtiger zijn als dat, wat wie in dit leven ervoeren. Behoud. Dat Schwierigkeiten en Trouble in dit leven zijn hier wegen de Sünde. Wann wie vielleicht ook niet in diepe Sünde leven zelfs. Aber da is nog een zaak, en dat is, dat de Heer wel veel leven ha, dat wie zullen reden mocht worden voor de Ewigkeit. Paulus zegt, dat hij zich veel leven wordt pochen en zijn Schwachheiten, zodat dem Heer zijn Herrlichkeit en Macht mocht en am bewezen worden. Ik word terugkomen op dit het nächste Mal. Gottes Segen, meine Freunde.

Yivian Mon. Yivian Mon, you burn and it's lean at dark. I boss up and an under it's lean at dark. But hey, dart is your old via, shoved heos and halt o beda. Dan, for dre yua, via hey in reisen predia. Hey, as nimols fill what vidas be in 500 million common from doagu hey you burn via, and doagu hey han vank and deid, yinke mess down at the folk. I have nienisch in hue wat om en je nomen manke herrschaft, haf nisch in buuk geschreven, haf zich nisch befriet, nisch veel land en hiesa top je koft, as nisch ne hue schulder is je goon van menschen, en haf zich nienisch ne hue steed je merkt en is eier grote stolt, oba hier wie een man. Hier wie een man, hij had nisch groos wat je on zich zelst, en hij had nus met deze welt te doen, bieter de goddess orbit, te wat hij je schekt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verliefd dat hij hem jemals gechant had, een andere hulp zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan ganz aschuldig werd hij verschleun en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan on een reimische triets on je neelt tussen twee andere verbreken. Ze goa wil zij dan nog hank toen storven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed en deelen. Dat eens je wat hij houdt aan deze welt, zijn Eva rock, zijn blijf rode rock. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en van deel is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weis noem hemel. Wie het zijn dat gans je scheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je uift op een land en die trieg is scheef wat zendt je voren op een water. En al die chinees wat jemals je regeert aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd als dit ene leven, hier wie een man. Jezus chaim no hierden, wart je boeren als een baby, zoals wie alle zendt. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie channen hier aan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zenden, wil dat kovie niet betonen. Dan starf hij en stond weiter op en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven, dan tja wie dat ook doen. Hier wie een man.

The clock es tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Evia dood. Nu de 15e vers. En den los makke de dech angst voor den dood levenslang verskloofd werden. De zoten had de macht over den dood wils wie alle gezindigd hadden. En zo weer de doodes oordeel op ons alle. Hij verlangt den zender zijn dood. Evia dood. En zo weer door angst mank ons mensen. Ober Jezus haft ons losgekaft. Halleluja. 16e vers. Dann wirklich nimmt er nicht Engelgestalt an, aber oberum seine Nachkommengestalt nimmt er an. In das Alte Testament nimmt Christus zur Tide Engelgestalt an. Dort passiert, wann er sich von Menschen sehen lädt, aus dem Herrn sein Engel. Und die Hebräer verstünden dort. Aber als er den Himmel verlädt und nur diese Erde käme, nimmt er oberum seine Nachkommengestalt an. Dort heißt Menschengestalt. Gott fängt ganz am Anfang an mit Adam und Eva. Dann seht er, dass er kommen wird aus der Früh er Sommer. Das heißt Jesus, der Messias. Dann seht Gott, er wird an Obram seine Nachkommen kommen. Und dann bet wieder seht er, dass er an der Jüdefamilienlinie kommen wird, und durft seine Familienlinie. Und dann seht er, dass er von einer Jungfrau wird geboren sein, ohne dort ein Mann, der irgendwann mit wird zu tun haben. De Herr geef je nog tekens de lang dem weich, dat ze hadden weten zult. Ober, daar werden maar zeer, zeer weinig, die dat aanwarden als hij käme. 17. Vers. Daarom moest hij in alle wij zo worden als zijn breder, dat hij kunnen erbarmende en trouwe hoge priester worden en dem wat God aanbelangt, dat hij de mensen er zin betolen kon. De Herr Jesus käme in diese Erde, diese Welt, und wurde Menschen gestalt. In Philippa 2,7 lesen wir, lebe mug sich selbst ohne ihr, nehmt Knechts Natur an, und wart geboren und angesehen, so ist ein gewöhnlicher Mensch. Dort wir in Wort Menschen gestalt. Dort wir in so einem Zustand, wo die meisten Menschen lebten und die Tiet. He wir nicht einen Paulus geboren, hei wir en besondere Armut geboren, en een Stall hinge en Gasthus. Woram? So dat hei weten kon en metvelen kon, wat die Sinn to de mensche Familie gedone had. Wo es dat te zene? Na jo, dat es te zene en de Armut, en de Versierkungen, en den Mord, en wo am menschlich mensche eene met dem andere handle. Da en veel meer, als die zin te zijn. Als Jezus in deze wereld en dan kwam, wist hij wat ware armoed weer. Hij zei zelfs dat die mensen zijn had niet waar hij zijn kap kon aanleiden. Hij eeuwen niemand zijn in het heim. Hij had geen familie buiten de familie waar hij een dan geboren weer. Wanneer hij tot dat volk predje wil, dan deed hij een lam, barje. Wanneer hij de 5000 wil eten geven, dan badigt hij een jong zijn vaspa. O jo, hij kan met velen met die en met mij, en dat helpt zich gelijk, wer du best en woer du best. Hij kan met velen, hij verstaat ganz krijgt wo du veelst. O, ik weet, manchmal komen we zo gauw naar de Heer om je bed, en dat veel zich dat zo, dat door China is de verstaat wo eenem dat jeet. Aber ik zei die, hij weet, en wann du wunderst, woorum hij nicht wat deed met diene zaak, dan behold dit, mijn vriend. Daar zijn zaken en dingen die veel wichtiger zijn als dat wat we in dit leven ervoeren. Behold, dat schwierigkeiten en trouble in dit leven zijn hier wegen de zinde. Wann we vielleicht ook nicht in diepe zinde leven zelfs. Aber daar is nog een zaak en dat is, dat de Heer wel veel leven ha, dat wie zullen reden mag worden voor de eeuwigheid. Paulus zegt, dat hij zich veel leven wordt pochen en zijn zwakheden, zodat de Heer zijn heerlijkheid en macht mocht en aan bewezen worden. Ik word terugkomen op dit het nächste Mal. God is zegen, mijn vrienden.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?